Nu lees ik weer een andere geschicht van Oom Kloos. Vijf week wil Kloos uitroep, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergonnenheid te breken. Hij koopt zich weer af en neert grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak. Op een nieuwe tijd wordt hem dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere aansiedlerfamilies, vallen zich ladig, kein predje weer met je kom. Hierdurch haf Kloos seine Nobisch eingelud. Hei dacht, ohne Predigt fährt te lesen. In alle taub noch wat Leute singen, in Betzus ne Andacht. Hier fang wir dann an. Dort ist Sindacht Smarjas, in der Jast sind meist ohne der.